0: Voor de Radio Bergijk programmering ga je naar de website. Je ziet er in een handig overzicht waar je deze week naar kan luisteren. radiobergijk.nl.
1: Van de grootste hits van de formatie De Dijk is Nergens Goed Voor uit 1989. Toentertijd een nummer 10 positie als hoogste notering.

nergens goed voor, stond 8 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Hoogste notering 10, datum van binnenkomst was 8 juli 1989.

0: weerbericht.
1: De komende uren trekt er vanuit het zuiden een uitgebreid wolkengebied over Nederland. In het zuiden en westen kan daaruit ook af en toe een regenbui vallen. De ochtend verloopt grijs, maar de temperaturen zijn wel al aangenaam met waarden rond of net boven de 20 graden. Rond lunchtijd komen er vanuit het zuiden brede opklaringen en dat is meteen ook te merken aan de temperatuur die flink omhoog gaat. In het noorden zijn dan nog enkele wolkenvelden met mogelijk een verspreide bui. Voor de rest is het bijna overal droog. Zodra de zon doorbreekt wordt het zomers warm met plaatselijk in het zuidoosten maximaal tot 30 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwak tot matig en het kan op veel plekken drukkend warm worden. In de loop van de avond is het gedaan met het zomerse weer en vallen er op veel plaatsen onweersbuien met soms veel regen in korte tijd. Hier en daar kan het zelfs even hagelen. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien verder naar het noorden en het kwik daalt naar tussen de 15 en 18 graden. Vannacht is er tijdens helder weer een gedeeltelijke maansverduistering te zien vanaf iets voor 3:30. Net voor zonsopkomst is die op zijn hoogtepunt. De meeste kans om het natuurverschijnsel te zien is in het westen en zuidwesten. Morgen af en toe zon, maar ook flinke onweersbuien en maxima rond de 21 graden. Zaterdag van tijd tot tijd buien, soms met onweer en het wordt een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Voor mensen met goede oren. En voor de rest ook.
1: We gaan terug naar het jaar 1983. In dat jaar stond de plaat 2 weken op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Dit is Doe Maar en Pa.

Doe maar met pa. En dit nummer stond in 1983 twee weken op de nummer 1 positie van de Nederlandse hitparade. In totaal stond Doe maar 9 weken genoteerd met pa.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nauwelijks files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is de weg even dicht bij de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is daar 1 rijstrook dicht.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Muziek zonder bijsluiter.
1: Ik weet overigens niet of het kan op dit tijdstip om al een glaasje champagne te gaan nuttigen, weet je wat? We gaan het gewoon doen. Maak het ons uit, joh. En we schenken jou exclusief een glaasje champagne. Hier is champagne, rock'n'roll star.

En ik ben zeer benieuwd of die smaakt in dat lekkere glaasje champagne. Yo, de champagne. Trouwens, deze formatie champagne uit Nederland moeten we niet verwarren met de Amerikaanse formatie champagne met Houbouders. Dit was dus de Nederlandse versie om de verwarring niet al te groot te maken na een glaasje champagne met Rock'n'Roll Star.

0: Radio Bergijk is er voor iedereen. Voor links, rechts en iedereen die gewoon rechtdoor rijdt. Of je nou tofu grilt of een speklap op de barbecue gooit. Als luisteraar ben jij welkom bij het leukste radiostation van Nederland.
1: Een van de betere platen van de laatste tijd, dat is toch ongetwijfeld deze. Van Danny Vera en zijn rollercoaster. En terecht dat hij ook gedraaid wordt door ons. Hier is hij, Danny Vera, een rollercoaster.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit de meters dikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Er zijn veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak omdat de politie er geen tijd en personeel voor heeft, dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen, 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. In het Franse stadje Cannes, in Normandië, is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Ook raakte 10 mensen gewond. Volgens lokale media was de bestuurder in zijn auto gestapt na een ruzie- en vechtpartij in een café in de buurt. De Russische man is 20 kilometer verderop aangehouden. En ook in de metaal en bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velzen en Bad Hoeverdorp 8 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar stond een te hoge vrachtwagen stil bij de Drechttunnel, maar de weg is weer vrij. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Knoopend Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Bergijk. Waarom zou je nog naar een ander radiostation luisteren?
1: Zijn echte naam is Koen Jansen en hij komt uit Amersfoort.

lekker slapen. Alhoewel, het is in de ochtend, dus we moeten wakker worden met z'n allen. Dikkie Dex, samen met Eva de Roveren. En Dikkie Dex, dat is de artiestennaam voor de Nederlandse rapper, zanger, liedjeschrijver Koen Jansen. Hij is geboren in Amersfoort op 26 maart 1980. En Slaap Lekker, fantastisch toch, komt uit 2009, kwam de hitparade binnen op 25 juli. De hoogste notering was 8 en stond in totaal 15 weken genoteerd.

0: Weerbericht.
1: De komende uren trekt er vanuit het zuiden een uitgebreid wolkengebied over Nederland. In het zuiden en westen kan daaruit ook af en toe een regenbui vallen. De ochtend verloopt grijs, maar de temperaturen zijn wel al aangenaam met waarden rond of net boven de 20 graden. Rond lunchtijd komen er vanuit het zuiden brede opklaringen en dat is meteen ook te merken aan de temperatuur die flink omhoog gaat. In het noorden zijn dan nog enkele wolkenvelden met mogelijk een verspreide bui. Voor de rest is het bijna overal droog. Zodra de zon doorbreekt wordt het zomers warm met plaatselijk in het zuidoosten maximaal tot 30 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwak tot matig en het kan op veel plekken drukkend warm worden. In de loop van de avond is het gedaan met het zomerse weer en vallen er op veel plaatsen onweersbuien met soms veel regen in korte tijd. Hier en daar kan het zelfs even hagelen. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien verder naar het noorden en het kwik daalt naar tussen de 15 en 18 graden. Vannacht is er tijdens helder weer een gedeeltelijke maansverduistering te zien vanaf iets voor 3:30. Net voor zonsopkomst is die op zijn hoogtepunt. De meeste kans om het natuurverschijnsel te zien is in het westen en zuidwesten. Morgen af en toe zon, maar ook flinke onweersbuien en maxima rond de 21 graden. Zaterdag van tijd tot tijd buien, soms met onweer en het wordt een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, waar muziek echt tot leven komt.
1: Als ik aan Den Haag denk, dan denk ik aan Direct. Inderdaad. Through the Looking Glass.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met twee voertuigen zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op een aantal plaatsen staan files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met een half uur vertraging. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A1 Duitse grens Hengelo tussen Hengelo Noord en Knoopend Buren 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar is de weg inmiddels wel weer vrij. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is de weg even dicht bij Zoeterwoude-Dorp. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein. De vertraging loopt op tot een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, het enige station dat nooit om een aanbetaling vraagt.
1: Ah, een beetje trommelgeroffel moet kunnen in de ochtendshow. En dat gaan we zeker doen bij deze toch opmerkelijke artiest. Straks vertel ik er veel meer over. Daniel Sahu.

Daniel Sahulega en Wake Up. Een hele goede morgen als je er net bent bijgekomen. En welkom in de ochtendshow van deze Daniel Sahulega, die geboren is op 6 december 1950. Zijn in de iTunes Store maar liefst 109 tracks van hem te downloaden. En we hebben er slechts eentje van die 109 gedraaid. Dat was zojuist Wake Up in de ochtendshow.

0: Meer dan 60 jaar popmuziek. Ha, dat is best wel veel, hè? Radio Bergijk heeft het.
1: In 2007 hadden ze een eerste hitsucces te pakken. Deze Utrechtse formatie Leave. En het gaat over een Wonder Woman.

Zo, wat een stem op het eind van deze plaat, zeg. Je hoorde de Utrechtse formatie Leave met Wonder Woman. En de subtitel van de plaat was Why is my life so boring? De plaat kwam uit 2007. 17 weken stond hij toen in de Nederlandse hitparade. Met als hoogste notering nummer 8.